0: mij alles zoet. Dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Al doobie. Ach, dan klap je toch een moas.
1: Guten Morgen, Mecklenburg-Vorpommern, NDR1 Radio MV.